0: Drie uur. Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde zaterdag eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist $100 miljoen schadevergoeding. Het weer, het is droog en goed opgeklaard. Daardoor is het wel ook behoorlijk afgekoeld. 7 tot 11 graden is het momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En dan wordt het uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 5 uur. Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Piet, de website doet het weer eens niet.
3: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
2: Ah, fijn. Hij doet het weer.
4: Te ontvangen op 96FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Fine, wow.

0: DecoK van de Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoK van de Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goirle.
1: 8 uur. Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 11 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Nog een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. En Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde van de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Sisu Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6... De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Het weer. De dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
3: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Op standdakplaten in ANB-kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 9 uur. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Australië zijn 5 kinderen gewond geraakt op springkussens. Dat gebeurde in 1 dag tijd. Toen ze aan het springen waren, werden de luchtkastelen door windvlagen de lucht ingeslingerd. Zo vielen in het zuidoosten van het land een jongen en een meisje op een verjaardagsfeestje uit een springkasteel. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van het land raakten 2 4-jarige kinderen gewond aan hun hoofd. Ook een kind van 18 maanden en 2 volwassenen raakten licht gewond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. Een tv-presentatrice in Egypte heeft de doodstraf gekregen omdat ze bij een drugsbende zou horen. De vrouw interviewde criminelen op tv. Volgens het Egyptische OM hoort ze bij een bende die drugs maakt en verkoopt. De vrouw ontkent. In totaal zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in de zaak. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl.
3: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: Henkbaars.nl.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu Wakker worden met William.

Slave heading your way. George Ezra schreef dit nummer tijdens een roadtrip door Europa. Hij wilde een simpel, vrolijk gevoel vangen. Goedemorgen, dit is Wakker Worden met William. En we gaan door met de maan. Een nummer dat je meteen warm wakker maakt. En dit is Leven. Ik wil

tijd. Man schreef dit nummer als een reminder om niet te veel te plannen, maar genieten van kleine momenten. James Morrison erbij met zijn warme stem. Perfecte zondagochtend met You Give Me Something.

Dat was Morrison's doorbraaknummer in Europa. Hij nam het op in één take, omdat de emotie zo goed zat. Van 10 tot 11 uur, jong belegen, informatieprogramma voor seniors. 11 uur tot 12 uur, un poco Jaco met 1 uur klassieke muziek. 12 uur tot 4 uur, non-stop muziek. En van 4 tot 5 uur, tweestemming, programma van Paul en Marleen. En om 5 uur tot 7 uur Pauls platenkast, gevarieerd programma uit de kast van Paul. Om 7 uur tot 9 uur non-stop muziek. En van 9 uur tot 11 uur Go With The Flow met Jorn en Yvonne.

Kerkhans Don speelde dit nummer jarenlang als vaste opener tijdens hun Ziggo Dome show. Hier is Avamax met Maybe You Are The Problem.

0: Avamax schreef dit nummer als een knipoog naar trickrelatie, maar dan verpakt in een pure pop-energie. Een beetje Nederlandstalige warmte erbij. Suzanne en Freek met Blauwe Dag.
1: Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons? Loop door de regen en nooit, maar kijk naar hoe het leven is in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
2: Nee, ik ben het niet vergeten, nee, wat jij me ooit hebt gezegd.

0: opengaan.
1: Blauwe Dag werd binnen 24 uur een van hun meest gestreamde releases ooit.

Dua Lipa gebruikte echte analoge synthesize voor de funky sound van Houdini. Chef Special met Afraid of the Dark. Heerlijk warm geluid op je zondagochtend om mee te starten.

Het nummer werd opgenomen in de oude theaterzaal om die warmte natuurlijk galm te krijgen. En we houden het zonnig. One Republic met Sunshine.

0: Sunshine werd geschreven voor een feel-good film en moest klinken als een perfecte ochtend.
1: Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: Statement Quays brak wereldwijd door een virale dansvideo voordat ze fulltime artiest werd. Access werd een van haar grootste internationale hits.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.
0: Cheryl Crow brengt de feel-good met All I Wanna Do.

Het nummer is gebaseerd op een gedicht van een onbekende dichter uit L.A. We blijven lekker in de Nederlandse vibe. Nick en Simon, Rosanna. Perfecte, frisse energie voor je zondagochtend.

Dat was Florida met Whistle. We wilden een simpel herkenbaar fluithoekje dat meteen blijft hangen. Het werd één van zijn grootste wereldhits. Even een rustmomentje. Hier is Raccoon met Love You More.

Dit nummer werd een onverwachte hit nadat live bij DWDD werd gespeeld. Coldplay brengt Maggie, dit is Magic.

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: 10 uur. Nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. En verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarbij de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Egypte zijn 12 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewden ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er was meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu Jong Beleid.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week.
1: Jouw break in de week.
0: Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi Je Haar Los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Vlo Radio.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart

dan worden ook gedopt. Geen tijd of kans verloren als je een kindje kopt. Dinnen ze naar de hemel al in die eerste dag. Het brood blief uit de schimmel waar God wel garen zag. Als jong leerde gij biechten met de klas al naar de kerk. Waar waarde dik toch smichten ondeugenden achter vlerk. Met communie goed gevormd kost de agens voor de pad. Als saldote ongestermd, goeie geloof, dat waar

zondes de mis en dan het lof. Waar ik maar het een boze, verandering van stof, liet de jonkheid blozen. Want nou groeide gij op, oog verjeugd en weelde, en schoonheid in den dop, al getrouwde beelden. En goed getrouwd en wel, kwamen dan de kindjes. Ge waart heel goed in tel, grutje baat haar tientjes. Naar de wens van het geloof, wilde leven en ook werken. Voor geen wens bleef de doof, gaaf aan klosters en aan kerken.

0: De opgave van 2 weken geleden...
1: Jutteren. Jutteren betekent hard aanpoten. Het is verwant aan onder andere het Aalburgse jotteren, dat rammelen en wrikken betekent, en het Veluwse jodderen, dat doorwerken, door elkaar schudden en iets jachtig doen betekent. Het zijn afleidingen van het verdwenen werkwoord jotten, dat stoten betekende. Het komt vaker voor dat een woord voor het maken van ruwe bewegingen een woord wordt voor hard werken. Zo heb je in veel dialecten vreuken of vreurken, dat zowel wrikken als hard werken kan betekenen.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. 11 uur. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie. Dus het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand opgepakt. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Bij een tankstation langs de A58 tussen Breda en Etten-Leur is gisteravond een automobilist op de pomp geknald. Iemand die stond te tanken kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de macht over het stuur verloor was dronken. Hij ging er vandoor, maar een agent kon hem oppakken. Het weer. Vandaag komt er warme lucht vanuit het zuiden het land binnen. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Dit was het NOS Journaal.
2: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
3: Papa, de Hilverbode.
2: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu een Poco Jacco.

Goedemorgen, fijn dat je luistert. Ook namens Henk Bosmans, die de techniek verzorgt. De zomervakantie zit erop, althans voor mij. Mijn werkzaamheden zijn weer gestart en de orkesten roepen weer. Ik heb een druk, maar leuk half jaar voor de boeg met uitdagende concerten met verschillende orkesten. En ik zal je af en toe op de hoogte houden door middel van mijn muziekkeuze voor dit programma. Zojuist luister je naar de overture uit de operette Boccaccio van de Weense componist Frans von Suppé. En we steken de oceaan over en gaan een stukje vooruit in de tijd. Naar de componist George Gershwin, die zich onsterfelijk maakte met zijn opera Porgy and Bess. En uit deze opera laat ik je een gedeelte van de suite horen. De introduction, uitgevoerd door de St. Louis Symphony Orchestra onder leiding van Leonard Slatkin.

0: Vanuit Hilvarenbeek is dit Vloradio.
1: Nu laat ik een opname van de legendarische Belgische klarinetist Walter Boeikens horen. Boeikens is jarenlang docent geweest aan het Brabants en het Rotterdams Conservatorium en heeft tal van solo recitals gegeven en een behoorlijk aantal plaatopnames gemaakt. Hij overleed in 2013. Van zijn album Franse muziek voor klarinet en piano ga je nu luisteren naar Solo de Concours van Henri Rabaud. Boeikens wordt begeleid door Jan Gruithuizen achter de vleugel.

Je luisterde naar Solo de Concours van Henri Rabaud, uitgevoerd door Walter Boeikens op klarinet en Jan Gruithuizen op de piano. Lars Erik Larsson was een Zweeds componist. Ik kende de beste man niet, nooit van gehoord zelfs, maar heeft een omvangrijk oeuvre geschreven, uiteenlopend van toneelmuziek, kamermuziek, symfonieën tot koorwerk en operas, en zelfs wat stukken voor harmonieorkest. Een veelzijdige componist dus, die leefde van 1908 tot 1966. Buiten Zweden is hij niet zo bekend. Ik ga proberen daar een heel klein beetje verandering in te brengen. Ik laat je de romance, het tweede deel uit zijn pastorale suite, horen, uitgevoerd door het Göteborg Symphony Orchestra onder leiding van Neeme Järvi.

Na deze heerlijke romantische muziek van de Zweedse componist Lars-Erik Larsson gaan we naar de vioolsonaat in E-klein van Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart schreef 7 sonates voor viool en piano en deze, de 4e, schreef hij in Mannheim en Parijs in 1778. In tegenstelling tot de andere sonates heeft deze 4e 2 delen. Een allegro en een tempo di menuetto. Je hoort Henrik Sering op viool en Ingrid Habler op piano. Deze sonate was trouwens de lievelingssonate van de grote Albert Einstein, maar dit terzijde.

0: Goedemorgen. Dit is het geluid van Flow Radio.
1: Tot slot kun je genieten van de tweede nachtmuziek uit Gustav Mahler's zevende symfonie. Getiteld Andante Amoroso, een lieflijk andante. Symfonie 7 werd Mahler's meest abstracte symfonie. In 1904 begon de componist aan de delen 2 en 4, welke hij nachtmuziek noemde. Het werk wilde echter niet vlotten. Een jaar later, tijdens een roeitocht over de Wurterzee, kreeg hij inspiratie voor het eerste deel. Tijdens het afronden van de zevende symfonie verliep het huwelijk van Mahler met zijn vrouw Alma verre van soepel. Mahler-freaks wijzen erop dat dit ongeluk in de delen CQ-fragmenten te horen zou zijn. Niet van dit alles in deze lieflijke nachtmuziek, uitgevoerd door de Berliner Philharmoniker onder leiding van Claudio Abbado. Dank voor het luisteren en een fijne zondag verder.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door een nog onbekende reden van de weg en stortte in een ravijn. In Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn vandaag de deelstaatsverkiezingen. De rechtsradicale partij AfD gaat aan kop in de peilingen. De kans bestaat dat de partij alleen kan gaan regeren bij winst. De Veiligheidsdienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Goedemiddag, dit is het weekend van Flow Radio.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. All my sisters, y'all. Yeah.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
1: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
0: 1 uur. Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Opnieuw is er iemand aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt. Het is een 26-jarige Belg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. De herdenking voor de beveiliger vandaag, die werd doodgeschoten, is afgelast. Er zouden te veel mensen op afkomen. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vuldoel is nu 80%. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei denkt dat dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd heeft om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïense president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen zolang de besprekingen gaande zijn. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets is gestapt en toen is weggereden. De politie is naar hem op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen en beschietingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
3: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
4: Papa, De Hilverbode.
3: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
4: Piet, de website doet het weer eens niet.
5: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
4: Ah, fijn. Hij doet het weer.
6: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: DecoKe van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKe van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goirle.
1: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in A&B kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van Kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
2: 2 uur. Nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij in tegenstelling tot de KNVB ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar de man regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. En Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 3 uur. Nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden 2 kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte. De serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de 3e keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de 2e manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, de Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: 4 uur. Nieuws.
3: Manning Sampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzakken is Prins Klaus herdacht. Hietzakken ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
4: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
5: DecoK van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoK van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
4: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
6: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu tweestemmig.

0: Goedemiddag allemaal en welkom bij deze 250ste uitzending van Tweestemmig.
1: Ja, we hebben een feestje te vieren, mensen. Ja. En dat hoort nu al met de eerste plaat natuurlijk, hè. Cool and the Gang en Celebration.
0: Ja, want dat moet natuurlijk wel gevierd worden.
1: Dat moet zeker gevierd worden, want inderdaad, de 250ste uitzending van Tweestemmig. Nou, dat betekent dat we al heel wat plaatjes gedraaid hebben samen, Marleen.
0: Mm.
1: En ik ben nog steeds hartstikke blij dat ik dat samen met jou kan doen hier op Flow Radio.
0: Ja, en dat geldt voor mij zeker hetzelfde.
1: Ja, nou, Tweestemmig geluid elke zondagmiddag.
0: Ja. Ja, en ik moet zeggen, ik ben ook wel blij dat je... Hè, er zit af en toe een keer een liedje tussen waarvan je denkt van... Nou, ik doe even 4 minuten mijn oren dicht. Maar over het algemeen...
1: Ja, maar dan hebben ze bij mij ook. Alles wat er in de platenkast voorbij komt is ook niet altijd... Denderend, maar van de andere kant, ja, ik zeg het altijd. Ik vind het gewoon leuk om platen te draaien. En dan mogen we best wel eens een keer nog eens aangeven dat het hartstikke leuk is dat je op Flow Radio geen lijstjes krijgt van platen die je per se moet draaien.
0: Nee.
1: Dus we hebben altijd de vrije keuze. En nu, de luisteraar heeft de vrije keuze om te luisteren of niet.
0: Inderdaad. Maar we gaan gezellig nog samen door, toch?
1: Zeker weten, ja. Gaan we zeker doen.
0: Want dan gaan we verder luisteren naar de muziek.
1: Ja, want dat draait allemaal om, mensen.
0: Ja, de Doobie Brothers.
1: Ja, dat doen we met deze originele single. Want hij bestaat er in veel uitvoeringen.
0: Moeten we eens een keer tellen.
1: Ja. Listen to the music.

0: Ja, de groep de Doobie Brothers die hadden toen de tijd al een paar albums gemaakt. Maar ze stoten pas door met het album To Lose a Street, waar deze single op vandaan kwam. Mm-hmm. Listen to the Music. En zoals jij zei, dat doen we al 250 uitzendingen lang.
1: Ja.
0: En het is een, als ik het een beetje bekijk, het is een soort best-of van 250 uitzendingen.
1: Ja, er zitten er wel een paar tussen waarvan ik dacht, net als deze, de 1975. Ik denk, die moet dan toch wel terugkomen.
0: Ja, zeker weten.
1: Want nou, die draaien wij geregeld hier in Tweestemmig.
0: Ja, en wij zijn de enige, denk ik.
1: Ja.
0: The 1975 and It's Not Living.
1: If It's Not With You.

0: Ja, de single van The 1975 vandaag in twee stemmen. It's Not Living.
1: If It's Not With You.
0: Ja, daar wachtte ik op.
1: Ja, ja, ik weet dat ik...
0: Ja, zeg maar. Nee, ze komen uit dezelfde groep als, of dezelfde stad als de Fab Four, de Beatles.
1: Yeah.
0: Ze komen uit Liverpool, deze 1975, en ze komen regelmatig voorbij. En jij wou nog iets zeggen? Want,
1: ja, ik wou even zeggen dat ik ze inderdaad ben gaan volgen toen ze uitkwamen met een single Chocolate.
0: Mm-hmm.
1: En dat is hier toen wel een klein hitje geweest. Een beetje opgepikt door de radio. En sindsdien ben ik ze eigenlijk wel gaan volgen. En zij maken echt wel leuke muziek. Het is jammer dat het hier in Nederland niet zo lukt. Maar,
0: ze zijn wel een keer op Best Kept Secret geweest hier in Elvarenbeek. Dus deze helaas niet.
1: Nee.
0: We hebben het over Hall & Oates.
1: Het duet van deze week. You Make My Dreams.

0: Ja, ondergewaardeerd duo hier in Nederland. Want zelfs in de top 2000 of top 200 is nergens een Hall & Oates single te vinden. En dat is best wel jammer.
1: En ze zijn wel een beetje met ruzie uit elkaar gegaan, toch?
0: Ja, dat klopt. Ik wou net zeggen, ze zijn geen vriendjes meer allebei. En vooral de frustratie zat bij John Oates.
1: Yeah.
0: De man die op de gitaar speelde, tenminste naast Daryl Hall achter de keyboard.
1: Ja. Yeah.
0: En die was toch wel een beetje gefrustreerd dat hij altijd een beetje in de achtergrond zat.
1: Mm.
0: En goed. Daryl Hall was een beetje het stemgeluid. En het gezicht van de Hall & Oates, ja.
1: Ja, want ik las inderdaad dat er zelfs tot aan een contactverbod werd gevraagd. Ik denk, nou dan,
0: ja, dat is dan wel
1: is het
0: jammer,
1: hoog he? Opgelopen.
0: Ja, als je dan op een gegeven moment zo lang bij elkaar bent geweest en dan zo uit elkaar, dan gaat er toch iets fout, hè?
1: Ja. Ja, en naast dat het de 250ste uitzending is, is het inmiddels ook september.
0: Ach, ga weg.
1: Nou. Dus ik dacht, tijd voor de September-song.

0: Ik zat allemaal een vraag te stellen aan jou, maar ik had niet in de gaten dat je ook je koptelefoon op had.
1: Oh.
0: Dus dat ging niet lukken.
1: Oh, nou.
0: Ja, nou ja, ja goed. De actualiteit is al een beetje over, dus. We gaan gewoon de single draaien van...

0: Ja, dat kwam van het album Islands, hè? Of ja. Heet die? Ja,
1: Islands.
0: En Magdalena. Magdalene. Ja, en ik heb onlangs nog ergens in de platenzaak heb ik een demo-EP'tje in de wacht weten te slepen.
1: Mm-hmm.
0: En dat ging ook over hetzelfde album. En er staan allemaal demo'tjes op, waaronder ook deze. Zal ik wel eens een keer laten horen.
1: En ik zie net dus nog een op YouTube een tutorial voorbij komen hoe je dit nummer op de banjo speelt. Dus mocht je nog een keer vervelen.
0: Oh, die ligt onder in de kast.
1: Ja. Nee, dat is een ukulele. Okay. Maar goed, wel.

0: Licht kan dat ook. Ja, ja. Maar ja, dan leggen ze uit hoe je dit liedje op de banjo kunt spelen.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: En dan gaan we verder met The Waterboys.
1: Ja, voor alle regen die er nu is gevallen.
0: Ja, precies.
1: The Hole of the Moon.

0: Een van de leuke dingen van deze single.
1: Hè? Het einde.
0: Ja. Nee, een mooie plaat van de Waterboys.
1: Ja, jij zei net dat er een mooie cover van...
0: Ja, er zijn er twee van. Tenminste, die ik dan ken. En er is er eentje van... Die hadden we al eens ooit gedraaid.
1: Ja, van Scouting for Girls.
0: Scouting for Girls. Ja. Maar dat is ook een hele mooie van Jennifer Warnes.
1: Oké. Okay.
0: Dus misschien een tip om eens een keer op het lijstje te zetten.
1: Ja, dikke tip. Ik zal hem noteren.
0: En de volgende is een, de nieuwe single van Direct.
1: Ja.
0: En die is vorige week uitgekomen. We gaan luisteren naar...
1: My Friend.

0: ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega velo ga je op en top vrolijk je weekend in.
1: Of naar je werk.
0: Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes, het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9.
2: Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: Ja, weet je maar één, als je dan deze plaat hoort van Brandon James, hè, die het ook zelf eigenlijk een beetje gepromoot hebben.
1: Ja.
0: En als je hem gehoord hebt, dan zal dat best op Flow Radio zijn. Maar we zijn wel een beetje in gebreken gebleven. Tenminste, ja, als ik eerlijk ben, ik zelf. Want ik zou de voorzitter, onze Kees Bruurs, ja, die zou ik een berichtje geven als wij de 250ste uitzending zouden hebben.
1: Ja.
0: Ja, en dat hebben we niet gedaan. Heb ik niet gedaan, zo moet ik het zeggen. Maar goed, ja, jij bent eigenlijk de grote initiator van Twee Stemmen, toch?
1: Ja.
0: Nou, schuif ik het even af.
1: Ja, een beetje. Nou ja, het idee kwam eigenlijk van... Van wie kwam het eigenlijk? Van Marco, denk ik, of niet, destijds? Dat wij samen zijn begonnen.
0: Ja, volgens mij wel, ja. Heeft Marco er eigenlijk voor gezorgd dat wij bij elkaar achter de microfoon zaten.
1: Ja, want jullie hadden toen natuurlijk Paul en Co.
0: Ja, en toen is het ook Twee Stemmen geworden. Ja. Toen werd het een beetje heel veel voor Marco. Ook, samen met zijn Marco's Choice.
1: Ja.
0: En zo is Twee Stemmen geboren, ja. En de 250ste uitzending, Kees. De gebak komt nog wel een keer. We zien het wel verschijnen.
1: Dat kan,
0: ook, dat kan ook bij de 254ste uitzending bewijzen van.
1: Ja.
0: Dus wij gaan gewoon lekker draaien, muziek draaien, zo moet ik het zeggen.
1: Ja, en dat gaan we doen met Man at Work.
0: Aussies.
1: Overkill.

0: Tijd voor volgens mij Down Under. Of deze Overkill van Men at Work. Ja, en de volgende. Dat is er is eentje die je helemaal niet vaak hoort.
1: Nee,
0: Hoe kom je erbij om deze weer
1: uit de stal te trekken? Ja, dat is een goede vraag. Ja. Ik vind het een hele mooie uitvoering. Maar ik was even aan het zoeken wat het origineel was. Volgens mij is dat Maroon 5. Kan dat?
0: Don't Wanna Know?
1: Yeah.
0: Ja, volgens mij wel, ja.
1: Ja, ja, en dit is een hele eigen uitvoering van The Marys.
0: Ja, en Don't Wanna Know?
1: Ja.
0: Ik wil het niet weten. Don't Wanna Know.

0: We hebben een leuk nummer gevonden voor de gemene moeders, toch? Deze?
1: Ja, het zou best,
0: zou
1: dus
0: best
1: een,
0: kunnen, hè?
1: Ik zal hem eens even op de groepsapp gooien.
0: Zet hem maar eens in de groepsapp en lekker oefenen met z'n drieën.
1: Ja, want dit is een duo uit Zweden. Ja, dan is het al gauw goed, toch?
0: Ja, meestal. Ja, als het uit Zweden komt, dan is het goed.
1: Ja.
0: The Marys en Don't Wanna Know, een cover van Maroon 5.
1: En dan gaan we verder met Gotye.
0: Dat lijkt een of ander oude spot, hè, op de ja. TV. Van nou, mensen opgelet.
1: Hier komt het.

0: Ja, dat is even wel anders, hè. Als Gotcha met de andere plaat.
1: Somebody That I Used To Know.
0: I Feel Better, en dat was een opvolger. Maar toen heeft hij het eigenlijk niet meer gehaald met dit nummer.
1: Nee, maar volgens mij... ik vraag me nog af dat hij nog wel actief is in de muziek. Want,
0: volgens mij niet.
1: Nee, ja.
0: Heeft een, na zijn eerste album heeft hij volgens mij zich weer een beetje op de kunst gestoken.
1: Mm-hmm.
0: En ja, terwijl dit was...
1: Ja, terwijl het album wel goed was.
0: Ja, was zeker goed.
1: Ja. Ja, dan gaan we weer even terug naar eigen bodem.
0: Met de groep Abel.
1: En Zomeravond.

0: worden ze toch afgekapt, onze vrienden van Abel?
1: Ja. Ze wonen dichtbij in Breda, dus dat kan wel, hè?
0: Ja, dan komen ze gewoon een keer terug.
1: Zo is het wel. Lekker dichtbij, dus weinig... Bijna kilometer kosten.
0: Precies.
1: Die komen nog wel een keer terug.
0: Nou, ons jubileumuurtje zit er alweer bijna op.
1: Ja, als de viooltjes komen, dan is het tijd om inderdaad op te stappen.
0: Om af te ronden.
1: En dat doen we met een aparte plaat weer. Nederlands en, Ierse ja. samenkomst, hè?
0: Ja, Martin Garrix en U2 hebben een nieuwe plaat gemaakt. En die heet Fireflies. En daar gaan we zo meteen mee afsluiten. Dank jullie wel voor het luisteren allemaal. Volgende week dan zijn we er weer tussen 4 en 5.
1: 251ste uitzending. Ja.
0: Op Flow Radio. Nou, een hele fijne zondag nog.
1: Ja, iedereen nog een hele fijne zondag. En dit is Martin Garrix, U2 en Fireflies.

0: Vijf uur. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternatieve für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de vijfde wedstrijd gewonnen. In Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk. Onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisiewedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu Pauls Platenkast.

0: Hallo mensen, is Bas Paaptas.
1: Ja, hele goedemiddag mensen. Oh, wat is het toch leuk om op Flow Radio zo'n plaat te kunnen draaien van Somebody to Love. En die hebt u ook vast in uw omgeving. Mensen die u altijd een warm hart toedraagt. En ja, wij begonnen met George Michael en Queen op deze zondagmiddag. De 6e september alweer van 2026. Nou, dat belooft heel wat als je dan met zo'n plaat kunt beginnen. Somebody to Love, een mooie boodschap van deze zondag. Met Paul's platenkast. En dat wil zeggen dat we weer allerlei platen klaar hebben staan voor u. Die we geselecteerd hebben na een weekje een beetje ja, zo links en rechts door de kast graaien. En dan kom je de leukste dingen tegen. Zoals ook deze dus van George Michael. De man die ja, net als Adam Lambert eigenlijk... ja, George, nee, daar ben ik even hoor. Freddie Mercury kon vervangen. Want hij presteerde dit om tijdens Live Aid dit te doen. Onder andere met deze Somebody to Love. En hij had nog een nummer van Papa was the Rolling Stone. Staat volgens mij op de achterkant van deze single. Maar dit was een knijter van een hit, hè? Ja. Nou, hartelijk welkom. Wij beginnen met allerlei leuke plaatjes te draaien. Achter elkaar gezet in een uurtje Paul's platenkast. En deze mag ook niet ontbreken. Ons groepje uit Zweden, ABBA. En Gimme, Gimme, Gimme.

En bekend in de oren, de Abbatjes uit Zweden. Vandaag op Flow Radio met Gimme, Gimme, Gimme a Man After Midnight. Ja, dan moet ik even iets kwijt, want vorige week zondag, toen hadden we zo'n dag dat we dachten van ja, we gaan vandaag nu doen. En toen zei mijn vrouw van, Tony zei, het is braderie of een snuffelmarkt in Breda. Dus wij hup naar Breda. En niks vermoedend, het was immens groot. Het was een hele grote snuffelmarkt. Maar ja, op een gegeven moment was ik een paar kraampjes voorbij gelopen. En toen zag ik een iemand staan met heel veel singles. Dus ik denk, nou, dan moet ik even een beetje tussendoor graaien. Even kijken of dat er iets bij zat. En jawel hoor, ik heb er een aantal gekocht. En deze wil ik u niet onthouden. Want deze plaat is eigenlijk niet zo bekend geworden in Nederland. Terwijl ik hem heel leuk vind, uit de jaren 80. De opvolger van Dance All Days, Wang Chung. En we gaan hem draaien. Everybody have fun tonight.

Ja, Wang Chung met Everybody Have Fun Tonight. Vandaag in Paul's platenkast. Ja, en als ik dan inderdaad die singles allemaal weer een nieuw plastic jasje steek, dan heb je ze allemaal gehad en dan nog ruik je de bierlucht er bovenuit komen. Altijd gezellig met singles, dat brengt je weer terug naar de jaren dat je actief was, bijvoorbeeld als DJ. Maar ja, ik vond het altijd hartstikke leuk om oude singeltjes te draaien. En ja, de ene houdt van albums en de andere van singles. Ja, voor mij is het altijd een soort van fotoalbum. Met allerlei herinneringen opgestapeld achter elkaar. Zoals ook deze van duo Dollar. En Dollar die maakte vroeger uit van de Guys and Dolls in de beginperiode. Dit is een oudje. Handheld in black and white.

Ja, dat is heel lang geleden dat je deze plaat gehoord hebt. En dat is er eentje van William Pitt. En het was een eendagsvliegje uit 1986, geloof ik. En die kwam op nummer 15 in de Nederlandse hitlijsten. Ja, je hoort hem niet vaak meer, maar wij dachten van, is wel leuk om even te draaien, want deze plaat die komt zelden voorbij. The City Lights. Eenmalig gestraald. En deze, ja, die draaien we nog steeds.

Twee country-iconen die ons helaas zijn ontvallen. En dan hebben we het over Kenny Rogers en uiteraard Dolly Parton, die nog maar een paar weken geleden is overleden. En het werd samen met Kenny Rogers werd het haar grootste hit na Jolene. En Alice in the Stream is eigenlijk een nummer wat geschreven is door Barry, Robin en Morris Gibb, oftewel de Bee Gees. En die hadden er meer op hun naam staan. Want deze vind ik ook geweldig. Dionne Warwick. Ook geschreven door de Bee Gees, de gebroeders Gibb. We gaan luisteren naar Heartbreaker. MUZIEK

Deze plaat hoor van Heartbreaker Dionne Warwick. En je weet dat dat door de Bee Gees gemaakt en geschreven is. Heb ik toch best veel zin om eigenlijk eens een keer een special te maken over de Bee Gees. Een lekker uurtje vullen met alleen maar muziek van deze drie heren. Want die hebben wat gemaakt hoor. Maar dat wist hij waarschijnlijk al. Dus regelmatig in Pauls platenkast komen ze voorbij. De Bee Gees, maar ook de nummers die ze geschreven hebben voor anderen. Ja, en deze plaat ken je ook vast, hè? De Doobie Brothers. Altijd leuk om even door de platenkast bij de D te graaien. En dit is What a Fool Believes.

0: De twee druppels waterplaat.
1: Ja, de twee druppels waterplaat. Ja, ik draai even de jingle ertussen door, want het viel mij op. En die plaat ken ik natuurlijk al heel wat jaar. Hij dateert uit de jaren 80. En dan heb ik het over de volgende. Dat is er eentje van Robbie Dupré. En die had een nummer dat heet Steal Away. En dat lijkt wel verdacht veel op de plaat van de Doobie Brothers die we daarnet draaiden. What a Fool Believes. Ja, hij komt langzaam op, maar luister even naar het plaatje zelf. Nou, die heeft er toch wel echt goed naar geluisterd, toch? Robbie Dupré, en hij bleef hangen in de tipraden met deze Steal Away.

Ja, dan ga je kijken van wie is er, hè, of wie was er nu het eerst met dit deuntje. Ja, en dan blijkt dat deze Robbie Dupré in 1980 eigenlijk het spits afbeet. En dat in 1986 pas de plaat kwam van de Doobie Brothers, What the Fool Believes. Dus ja, toch wel een pareltje van deze Robbie Dupré, die wel in de tipraden bleef steken. En de Doobie Brothers die scoorden er een dikke hit mee. Samen met Michael McDonald en enigszins een beetje aangepast. Zo kan het verlopen allemaal in de popgeschiedenis. Dit is de Love Unlimited Orchestra. Onder leiding van onze grote vriend Barry White. Vandaag in Paul's platenkast met de Spanish Lay.

Ja, dat is nog eens een lekker muziekje op de zondagmiddag tegen de avond zo. Dan kun je het goed hebben met dit nummer van The Love Unlimited Orchestra onder leiding van Barry White. De man met de donkerbruine stem. En hij heeft verschillende instrumentale platen gemaakt, zoals deze, Spanish Lay. Ja, en ik vond het ook wel eens leuk om weer eens een keertje een live muziekje te draaien. Dat deden we in het begin van deze uitzending al. Maar deze mag er ook wezen. En dan heb ik het over Fleetwood Mac. We stoppen nog steeds niet. We gaan nog even door, mensen. Don't stop.

Ja, en ik zit te luisteren en ik zit te luisteren. En ik denk, ik hoor helemaal geen publiek. En dat doen ze perfect, die Fleetwood Mac. Want ik dacht dat ik de live versie te pakken had. Maar ik heb hem toch nog even vlug opgezocht. Ja, dit klinkt beter. Er zit iemand te klappen in ieder geval. Ja, nog een keer een rebound. Don't stop.

Ja, waarom draai ik nou eigenlijk deze uitvoering, mensen? Want dat was het eigenlijk mij om te doen. Dat is namelijk Fleetwood Mac samen met een hele hoop blazers erbij. En dat doet me dan een beetje denken aan 7 november aanstaande. Zaterdag 7 november om 8 uur. Dan is het de jubileumavond van de Avontuters in Gouden Carolus. En dan spelen hun beste 44 nummers. En als het goed is, hebt u daar op gestemd. Dus dat gaat een hele gezellige avond worden. Let op mijn woorden. En misschien draait deze ook wel, hè? Don't Stop. Wie weet. Ja, we gaan door met een nummer van de groep Supertramp. En ook een plaat die je niet zo vaak hoort. En die gaan we instarten. Put on your old brown shoes. Van het laatste album van Supertramp destijds.

hoeft de boel niet op te naaien, zoals dat ze lekker zeggen. Maar misschien zou de organisatie van Zomergeblaster nog eens een keer willen overwegen of dat het misschien wel leuk is om een coverband van Supertramp eens een keer op de vrijdag te zetten. Dit plaatje past er uitstekend bij, zou ik zeggen. Put on your old brown shoes. Ja, en wij zijn bijna aan het einde gekomen van het eerste uur. En na de reclame en het nieuws, dan zijn we terug met het Nederpopuur. Maar eerst gaan we nog even ons bergen voor de storm, de regen en de natte dagen. Met de Beach Boys. All the leaves are brown. Met een oud nummer van de mamas en de papa's. The sky is gray. Luister naar California Dreaming. Nou, tot over enkele minuten.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde het na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online les gegeven. In de Duitse plaat Hietzakker is Prins Klaus herdacht. Hietzakker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu, als platenkast, een uurtje nederpop.
4: Thuis in heel Varenbeek. Flow Radio.
5: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Ja, hallo mensen. Welkom in de tweede uur van Paul's Platenkast. Ja, en als je nu al op zoek bent naar de nooduitgang, dan is het verkeerd natuurlijk, hè? Want we hebben nog een tweede uurtje te gaan in Paul's Platenkast. En dat is zoals je van ons gewend bent op zondagmiddag zo tegen de avond. Even tijd voor een nederpopuur. En dan kan het wel eens voorkomen dat er ook een Vlaamse productie tussendoor komt. En daar begonnen we deze mee, Meteor. Een van de meest populaire vocalisten uit Vlaanderen. En wij draaien er eentje van, zeg maar een halfjaartje geleden, De Nooduitgang. Maar het is niet zo dat u al de nooduitgang moet opzoeken. Want we hebben een leuk lijstje klaarstaan voor, van ongeveer 14 singeltjes met Nederlandse producties ten grondslag. En zoals ik zei, er is een gevarieerde lijst geworden met een aantal nieuwe nummers. En zoals je van ons gewend bent, uiteraard ook de Gouden Ouwen. En met die Gouden Ouwen, daar beginnen we mee. Want deze plaat die staat als eerste geprogrammeerd. En dat is een oude van de Cats, een van de eerste singles die ze gemaakt hebben. En dan gaan we terug in de jaren 60 met deze. What is the world coming to? The Cats uit Volendam.

Ja, en als je dan deze plaat beluistert uit de jaren 60 van de Cats, dan valt het je eigenlijk wel op, wellicht, dat Piet Veerman toen dat tijd nog niet de lead vocals voor zijn rekening nam. Want dit was volgens mij Kees Veerman die onder andere dit samen met andere collega's zong. What's the world coming to?

Dat was je weer, hè? Antoon die kwam voorbij in dit Nederpopuur en het was de enige. En zo heet de single, de nieuwe, en dat gaat weer een lekkere, fijne plaat worden. Die ook ongetwijfeld in de hitlijsten komt. Ja, en de volgende, dat is even terug naar de orkestbak. Want we gaan even stemmen met z'n allen. En je kent allemaal best wel Max Werner met Rain in May. Een beetje geïnspireerd toen de tijd op Phil Collins, In the Air Tonight. Maar hij had nog een singeltje. En dat werd niet zo'n grote hit, maar wel een hele leuke. Max Werner van Kayak destijds. En dit is Not the Opera.

Een plaat die zeg maar nooit voorbij komt op de radio. En dan heb je nu toch de kans om hem te luisteren op Flow Radio. Bij het uurtje nederpopplaatjes. En daar komt deze de opvolger toen de tijd voor. Rain in May, Max Werner en Not the Opera. Oké. Okay.

Oorspronkelijk kom ik vandaan uit Schijndel. En ik weet dat deze groep kwam uit Sertogenbosch en uit Rosmalen. Het was de groep Silvio en dit was denk ik wel hun grootste hit. Marianne Come Back Home, dat was ook een hele bekende van hun. Maar hier zijn ze toch wel internationaal mee doorgebroken. I'm Your Son, South America. En dan hadden we het over Silvio. En ja, misschien kon je het horen, maar het plaatje heb ik wel via moeten downloaden. Want ja, hij staat niet op Spotify, dus dat was even een beetje klungelen, maar gelukt. Ja, deze kennen we vast nog wel. Een tijd geleden hebben we hem ook eens gedraaid. Grace, of G-Race. En Manhattan.

Dat was Lia Velasco. En dan denk je misschien Lia Fiasco, maar dat was het niet. Want ze had een best wel een dikke hit in 1976 met het nummer 505 PM. En ja, die heeft maar liefst op nummer 7 gestaan als hoogste positie en 9 weken in de top 40. En daarna had ze nog een singeltje met Your Smile, maar toen was het eigenlijk wel een beetje afgelopen voor deze Lia Velasco. En wij gaan terug in de tijd met haar grootste hit, 505 PM.

Ja, dat is lang geleden, hè? Lia Vilesco en 505 PM. En zoals ik zei, zat er een, best wel een flinke hit mee in de Nederlandse hitlijst. Maar daarna was het wel een beetje over. Ja, en deze die kent u vast nog wel. Lidus Hitting en zijn Time Bandits. En nog steeds een van de mooiste. Endless Road.

Heel mijn hart. En dat was is ook schitterend. Oftewel afgekort IOS. En ik vind het jammer dat deze plaat niet doorgebroken is in Nederland. Maar ja, je kunt niet alles hebben. Maar ik vind hem nog steeds leuk om te draaien. Dus heel mijn hart vandaag op deze zondag. En ja, u hebt het al gehoord. De zomerse temperaturen zijn nog steeds niet weg. Ook niet in het begin van september. Dus we pakken nog een paar lekkere zonnige dagen mee. En dat doen we ook met deze eendagsvlieg van Leo Unger. En die Nederlandse zanger, gitarist, die had best wel een leuke plaat en een leuke hitnotering met deze Run to the Sunshine.

dat kan je zo gebeuren. Als je dan lekker door die platenbak aan het graaien bent en dan ineens deze plaat tegenkomt van Leo Unger, Run to the Sunshine, en het was een hitje uit de jaren 70. Daarna hebben we eigenlijk ook niks meer gehoord van deze meneer. Van deze meneer kennen we wel een aantal. En dat is Hans Vermeulen. En dit is Hilde. Ik weet...

Ja, de meeste mensen die de popgeschiedenis van Nederland een beetje volgen, die weten wel dat Hans Vermeulen de leadzanger en de oprichter was van de groep Sandy Coast. En ze kwamen volgens mij origineel uit Voorburg. Regio Den Haag, waar heel veel popgroepen uit de jaren 70 en 80 vandaan kwamen. Dit was een solo single gemaakt speciaal voor zijn echtgenote destijds, Hilde, Hans Vermeulen. De nieuwe single van Douwe Bob, Note to Self. Vandaag in Paul's platenkast.

weer een prachtige nieuwe en geslaagde single van de Douwe Bob. Onze nieuwe album wat eraan zit te komen, No To Self.

Pop Europols platenkast. En dit was een eentje die je al vaker hebt mis moeten lopen, denk ik. Want zo heet de plaat, komt niet zo vaak voorbij. En ook deze plaat werd gezongen door Edward Rekers.

Ja, dan zou je best zeggen van, nou, deze plaat ken ik helemaal niet in deze uitvoering. Nou, dit was eigenlijk de originele van Annabel, Boudewijn de Groot. Ja, en om dat toch dat bruggetje te maken, want ik zat even te kijken. Want als je dan Annabel draait, dan denk je automatisch aan deze man. En die heet Hans de Boy. En we gaan even terug met deze. Een van de mooiere nog, vind ik. Mooier als Annabel, mijn persoonlijke mening. Hans de Boy in deze Pauls platenkast. En als ik thuis ben.

Ja, ik wens u alvast een hele fijne zondagavond. En wat ons betreft van Paul's Platenkast, volgende week dan horen we elkaar weer. En geniet nog even van Hans de Boy en Thuis Ben. Fijne avond.

0: De website doet het weer eens niet.
1: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
0: Ah, fijn. Hij doet het weer.
2: 7 uur. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn, zoals verwacht, ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exit poll gehalveerd. De partij van bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het koningshuis maakt Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. En daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. Dat is extra bijzonder omdat hij vanaf de 19e plaats moest beginnen. En George Russell werd tweede, Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Dan het weer vanavond en vannacht. Veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 8 uur. Nieuws.
1: Manning Sampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD zoals verwacht de grootste geworden. De partij kreeg volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extreem rechts, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De christendemocratische CDU is in de deelstaat meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit bij Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisiewedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 9 uur. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
2: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu Go With The Flow.

0: Goedenavond, luisteraars.
1: Goedenavond, luisteraars.
0: Welkom bij weer een aflevering van Go With The Flow. En deze week een bijzondere, want deze week doen we non-stop.
1: Oh, hebben wij zoveel muziek?
0: Ja, maar dat, weet je, dat hebben we gewoon afgesproken. Hè? Weet je, er is zoveel mooie muziek. Ook deze week zeggen we tegen jullie, ga lekker zitten.
1: Ga lekker liggen.
0: En geniet.

Tu entends? Tu les entends, Gigi?

Ja, lieve luisteraars, dan komen we alweer bij het einde van het eerste uur non-stop Go With The Flow. We gaan er even uit voor reclame en voor journaal en komen dan weer bij je terug. Mocht je zo meteen al naar bed gaan, dan zeggen we wel trusten. En ga je met ons mee naar het tweede uur. Tot zo.

0: 10 uur. Nieuws.
1: Lamik Sampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beeld is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exitpolls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu Go With The Flow.

0: Ja, Bjorn, dan zijn we alweer bij het tweede uur van Go With The Flow Non-Stop.
1: Ja, heerlijk.
0: Lekker, hè?
1: Ja.
0: Ja, we mogen jullie luisteraars nog een heel uur heerlijke easy listening muziek laten luisteren.
1: Ja, en we hebben volgens mij nog een fantastische playlist klaarstaan.
0: Ja, dus mooi, hè?
1: We gaan er gewoon aan beginnen.
0: Oh, graag. Blijf lekker zitten.
1: Blijf lekker liggen.
0: En geniet.

0: heb, Johan. Dan zijn we alweer op het einde van Go With The Flow voor deze week non-stop.
1: Ja, maar wat een non-stop.
0: Ja, hè?
1: Heerlijk.
0: We hopen dat jullie ook genoten hebben van deze non-stop. We wensen jullie welterusten voor zometeen. En wat ons betreft, tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Marnix Ampers met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie bebeëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdienst...